It's James Arthur with Recovery, right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Yes, and geskakel op the morning lock in. Saam met my Sarah Jane, ek hier geselskap tot en met 9 uur toe. Dit is bitterlik koud, dit het nou begin reën. Hierso buiten die atelier, toe dog ek nogal, laat ek gaan kyk wat aangaan, want ek hoor geluid, toe sien ek nie. Dis net reën. So, op hierdie dinsdagochtend wil ek jou dinsdagochtend vir jou a vibe maak. Dis finish the chorus, ek gaan om een laatste keer vir jou speel. Maak of my klaar op 062-344-5545. Yeah.

0: Jy is ingeskakel op The Morning Lock en as ek uit asem uit klink, is dit omdat ek is. Ek moes nou hardloop na hierdie mikrofoon toe. Maar ek sê vir jou, goeiemorgen. Dit is Finish the Chorus volgend. Ek weer gesê, is een makkelijke een, is een funny een. Dit is een lekkie een, is een Samsung een. Wat was volgend sy woorde? Kom ons kyk.
1: I love rock and roll, so put that dime in the jukebox, baby. I love rock and roll, take time and come and dance with me. That's Joan Jett and the Black Hearts, I love rock and roll.
0: Yes!
2: Singing, I love rock and roll. I love rock and roll.
0: Dit is 100% correct. Die woorde volgend was I love rock and roll. Put another dime in the jukebox, baby. Kom ons kyk, wie het om reg. Magda, natuurlijk, jy het om reg. Mandelu, Hetty, Klippie, jy het om reg. Nog een ingekry van Elisa. Yes, jy het om ook reg. Een ingekry, hierso van Piet en Gloria, jylle het om ook reg, Karin Anzel natuurlijk, in die kolleg, Johan, altyd reg, en Gerrit, jy het om ook reg. Dit was natuurlijk Joan Jett and the Blackhearts met I Love Rock and Roll, vir oggend hier op The Morning Lock. En nou moet ek vir jou sê, ek so'n bietjie jaloers, want party mense laat weet my, dit is nou al bezig om te kapok en danken wil, so die area is bezig om soos fijn kapok te kry, en al wat ek hier in die voldriehoek in die Van der Bijlpark area kry, is reen. So, heb ek nou al paar oulike fotokies gekry, wat ek so waardeer, so ek wil hier met volgend IJam op hierdie en hier met hierdie en geniet, dansie kou weg, it's Joan Jett and the Blackhearts, I love rock and roll.

0: League, net hier op die Waalse Treffer-stasie. Dis en alle kappe koffie en is tyd vir Bring Back That Track. Ek het 3 liedjie opties. Jy kan kies watse een jy wil hê ons vandag moet terugbring. So hier is jou opties.
1: Bring Back That Track. Proudly brought to you by You Roof It. We've got you covered.
2: Number 1.
3: Oh, and I saw her face. Now I'm a
0: The Monkees, I'm a Believer van Hilton.
2: Number
0: 2. Columbus, Milky Ways van Marijks.

0: All right, so there we go. That is Diana Ross and Baby Love. Right. Okay. Now, I need to go over through the answers. Terry, I think what I'm going to do is I'm going to start with you, and I'm going to ask you what the name of that group is, if you know.
1: This one of my favorite bands of all time.
0: Really?
1: Yes. Oh, I love this band.
0: Oh, interesting. Okay.
1: This particular song is called... You want the answer now?
0: Yeah. Give your answer. Cool. I'm going to go over to the listeners now.
1: Mad World by the group Tears for Fears.
0: Okay. Well, there we go.
1: No, that's just one of my favorite bands of all time.
0: Okay. Thank you very much. Tears for Fears. Beslis ons... wat ek wel kon hoor is dalk Mad World gewees. Okay, so die internet gaan so aan en af, sê die persoon vir ons hier, so dis Dirk en Tracy. Okay, daar is hy. Okay, so julle gaan met daai ene. Baie dankie, Hannes. Jy het vir my gesê Tears for Fears Mad World. Baie dankie vir jou. Then another one, Mad World Tears for Fears. En hierdie ene is gestuur dier. Kom ons kyk, Antoinette, daar is hy. Baie dankie vir jou. Maar reiks, dis Tears for Fears met Mad World. Aye. Guess what? She didn't translate it today. I'm shocked. Dankie, Mareks. Mad World, hierdie ene is gestuur deur Charlie. Daar sê Charlie, baie dankie. Magda, Hallie. Jimmy, Tears for Fears, Mad World, daar sê. Waarom bly julle ook? Baie dankie. Elise, kom ons hoor gauw bietjie.
2: Jimmy, die liedjie se naam is Mad World en is Tears for Fears wat hom sing.
0: Dankie vir jou, Elise. Bye-bye, dankie. Jimmy, die liedjie se naam is Mad World, gesing deur Tears for Fears. Dis Charmaine se antwoord. Bye, dankie vir jou. En dan ons ook hier so Tina Wilkin. Mad World, Tears for Fears is the band. Is die band. So daar sê. Yeah, she knows her stuff, I'll tell you. She doesn't know her stuff, yeah. Okay, Susan. Jy het vir my gesê Mad World, Tears for Fears. Susan, daar sê. Bye-bye, dankie. Mense, ja, dis al voor ons tyd het. Dit was natuurlijk Tears for Fears gewees met Mad World. En dit was een lekker nommerkie weer. En so gepraat van lekker nommerkies. Hy is volgende aan die beurt en dan net daarna het ons ook een nommerkie van the Bee Gees. So, daar sê. Wat natuurlijk opbouw tot die Engelse nies om 5. En dan ook een bietjie sport en dan is ons in die Power Half Hour. En dit is moontlik gemaakt deur Middelveld Groothandelaars.
3: 90.6 FM Stereo, where you feel at home.

0: And there we go. That's Celine Dion for you and Immortality. The name of that song. Ja, terwyl jy reën so lekker neersak hierso in van 'n beilike seker daar waar jy ook is elders in die Valdriehoek. Geniet het, is lekker. Maar ja, daar sê, dit was een lekker sessie gewees hier so op jou Power Half Hour, moeilik gemaak deur Middelveld Groot Handelaars, so daar sê. Ons het jou finansiële nuus, dit is ook volgende aan die beurt, en dan het ons natuurlik ook die Afrikaanse nuus hooftrekker, dit is alles in Engels. En voordat ons daarby uitkom, kom ons gaan hoor net gauw eers een bykie van ons borge van die Power Half Hour, en dit is natuurlijk Middelveld Groothandelaars.
1: Looking for affordable medical supplies, Middelveld Medical Wholesale.

0: front of a kerk. Dit is Dagdrome in Suburbia. Natuurlijk is dit Frans van Kuik en Spoegwolf wat hierdie lekker vibe ons skep op 90.6 FM Stereo. Ons is bezig met jou Afrikaans Power Hour, daar is nog soveel liedjes op pad vir jou. Bly net waar jy is, want oor so rikkie sluit ons af met jou Wall Happenings.
1: 90.6 waar jy thuis voel.